0: af en toe brede opklaringen, maar ook nog kans op neerslag. Maximaal tot 14 graden.
1: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug. Here we go. De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
2: Discotheca Belgica.
1: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Oh yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
2: Discotheca Belgica.
1: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be. Als de zon verschijnt. 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Vrijdag 15 mei, dit is het nieuws uit Nienoven. Vanaf maandag kunnen studenten in Nienoven opnieuw terecht in buurthuis Berdam om te studeren. Tot en met 5 juli wordt de zaal elke dag opengesteld als rustige blokplek. Op weekdagen opent Berdam om 8 uur, in het weekend om 9 uur. Studenten kunnen er blijven tot 8 uur 's avonds. Reserveren is niet mogelijk, dus op tijd komen is de boodschap. Meer informatie vind je op de Facebookpagina Studeren in Nienoven. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: We love Nienoven.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Voormalig wielerkampioen Jilke Michielsen is overleden. Amper 3 seizoenen geleden was ze nog nationaal kampioene op de weg, de baan en in het tijdrijden. Daarna trof haar een zeldzame variant van botkanker. Michielsen dwong het voorbije jaar massaal respect af door de manier waarop ze met haar ziekte omging. Ze was amper 19. Een man van 27 uit Hechtel-Exel in Limburg moet 7 jaar naar de cel voor het misbruik van een meisje van 14. Hij zette ook 7 andere jonge meisjes aan tot het versturen van naaktbeelden. Daarbij deed hij zich voor als jongen van 17 en eiste hij meer en extremere naaktfoto's. Anders zou hij de eerder gestuurde beelden online zetten. Bovenop de celstraf moet de twintiger €60.000 schadevergoeding betalen. In Wervik in West-Vlaanderen heeft het vrijdagavond gebrand in een appartementsgebouw. Een tiental mensen is geëvacueerd. 1 flat brandde volledig uit. De bewoonster van die flat, waar het vuur vermoedelijk ontstond, was niet aanwezig, maar moest naderhand medische zorg krijgen toen ze bij thuiskomst zag wat er gebeurd was. De brandweer kon de rest van het gebouw vrijwaren. Volgens Europees grensagentschap Frontex zijn de voorbije 4 maanden 40% minder migranten illegaal de Europese Unie binnengekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat nog om zo'n 28.000 mensen. Als voornaamste redenen ziet Frontex de samenwerking met partnerlanden en de preventieve maatregelen van sommige landen van waaruit migranten naar Europa vertrekken. En voor het eerst zijn in Europa 2 bloedtesten goedgekeurd voor opsporing van de ziekte van Alzheimer. In heel de Unie zullen die mensen met beginnende geheugenklachten al vroeg kunnen testen op de ziekte. Tot nu toe kon dat alleen met een ruggenprik of hersenscan. De bloedtest moet het goedkoper en toegankelijker maken om Alzheimer vroegtijdig op te sporen. Voorlopig zullen enkel gespecialiseerde ziekenhuizen de test gebruiken. In de nacht minima tussen 3 en 6 graden. Een bui is niet uitgesloten. Zaterdag af en toe brede opklaringen, maar ook nog kans op neerslag. Maxima tot 14 graden.
2: Are we gonna play house tonight? Or what?
3: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
2: Here we go!
3: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
4: Discotheca Belgica.
3: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
3: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
5: Als de zon verschijnt.
3: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: 'S Avonds. Reserveren is niet mogelijk, dus op tijd komen is de boodschap. Meer informatie vind je op de Facebookpagina Studeren in Nienoven. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: We love Nienoven.

Ik geloof, je moet ermee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: Met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Voormalig wielerkampioene Jilke Michielsen is overleden. Amper 3 seizoenen geleden was ze nog nationaal kampioene op de weg, de baan en in het tijdrijden. Daarna trof haar een zeldzame variant van botkanker. Michielsen dwong het voorbije jaar massaal respect af door de manier waarop ze met haar ziekte omging. Ze was amper 19. Een man van 27 uit Hechtel-Exel in Limburg moet 7 jaar naar de cel voor het misbruik van een meisje van 14. Hij zette ook 7 andere jonge meisjes aan tot het versturen van naaktbeelden. Daarbij deed hij zich voor als jongen van 17 en eiste hij meer en extremere naaktfoto's. Anders zou hij de eerder gestuurde beelden online zetten. Bovenop de celstraf moet de twintiger 60.000 euro schadevergoeding betalen. In Wervik in West-Vlaanderen heeft het vrijdagavond gebrand in een appartementsgebouw. Een tiental mensen is geëvacueerd. 1 flat brandde volledig uit. De bewoonster van die flat, waar het vuur vermoedelijk ontstond, was niet aanwezig, maar moest naderhand medische zorg krijgen toen ze bij thuiskomst zag wat er gebeurd was. De brandweer kon de rest van het gebouw vrijwaren. Volgens Europees grensagentschap Frontex zijn de voorbije 4 maanden 40% minder migranten illegaal de Europese Unie binnengekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat nog om zo'n 28.000 mensen. Als voornaamste redenen ziet Frontex de samenwerking met partnerlanden en de preventieve maatregelen van sommige landen van waaruit migranten naar Europa vertrekken. En voor het eerst zijn in Europa 2 bloedtesten goedgekeurd voor opsporing van de ziekte van Alzheimer. In heel de Unie zullen die mensen met beginnende geheugenklachten al vroeg kunnen testen op de ziekte. Tot nu toe kon dat alleen met een ruggenprik of hersenscan. De bloedtest moet het goedkoper en toegankelijker maken om Alzheimer vroegtijdig op te sporen. Voorlopig zullen enkel gespecialiseerde ziekenhuizen de test gebruiken. In de nacht minima tussen 3 en 6 graden, een bui is niet uitgesloten. Zaterdag af en toe brede opklaringen, maar ook nog kans op neerslag. Maxima tot 14 graden.
4: Are we gonna play house tonight? Or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Vrijdag 15 mei, dit is het nieuws uit Nienoven. Vanaf maandag kunnen studenten in Nienoven opnieuw terecht in buurthuis Berdam om te studeren. Tot en met 5 juli wordt de zaal elke dag opengesteld als rustige blokplek. Op weekdagen opent Berdam om 8 uur, in het weekend om 9 uur. Studenten kunnen er blijven tot 8 uur 's avonds. Reserveren is niet mogelijk, dus op tijd komen is de boodschap. Meer informatie vind je op de Facebookpagina Studeren in Nienoven. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be. Yeah, yeah. Radio Nienoven. We love Nienoven.

0: met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Voormalig wielerkampioene Jilke Michielsen is overleden. Amper 3 seizoenen geleden was ze nog nationaal kampioene op de weg, de baan en in het tijdrijden. Daarna trof haar een zeldzame variant van botkanker. Michielsen dwong het voorbije jaar massaal respect af door de manier waarop ze met haar ziekte omging. Ze was amper 19. Een man van 27 uit Hechtel-Exel in Limburg moet 7 jaar naar de cel voor het misbruik van een meisje van 14. Hij zette ook 7 andere jonge meisjes aan tot het versturen van naaktbeelden. Daarbij deed hij zich voor als jongen van 17 en eiste hij meer en extremere naaktfoto's. Anders zou hij de eerder gestuurde beelden online zetten. Bovenop de celstraf moet de twintiger €60.000 schadevergoeding betalen. In Wervik in West-Vlaanderen heeft het vrijdagavond gebrand in een appartementsgebouw. Een tiental mensen is geëvacueerd. 1 flat brandde volledig uit. De bewoonster van die flat, waar het vuur vermoedelijk ontstond, was niet aanwezig, maar moest naderhand medische zorg krijgen toen ze bij thuiskomst zag wat er gebeurd was. De brandweer kon de rest van het gebouw vrijwaren. Volgens Europees grensagentschap Frontex zijn de voorbije 4 maanden 40% minder migranten illegaal de Europese Unie binnengekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat nog om zo'n 28.000 mensen. Als voornaamste redenen ziet Frontex de samenwerking met partnerlanden en de preventieve maatregelen van sommige landen van waaruit migranten naar Europa vertrekken. En voor het eerst zijn in Europa 2 bloedtesten goedgekeurd voor opsporing van de ziekte van Alzheimer. In heel de Unie zullen die mensen met beginnende geheugenklachten al vroeg kunnen testen op de ziekte. Tot nu toe kon dat alleen met een ruggenprik of hersenscan. De bloedtest moet het goedkoper en toegankelijker maken om Alzheimer vroegtijdig op te sporen. Voorlopig zullen enkel gespecialiseerde ziekenhuizen de test gebruiken. In de nacht minima tussen 3 en 6 graden. Een bui is niet uitgesloten. Zaterdag af en toe brede opklaringen, maar ook nog kans op neerslag. Maxima tot 14 graden.
4: Are we gonna play house tonight? Or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
2: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Vrijdag 15 mei, dit is het nieuws uit Nienoven. Vanaf maandag kunnen studenten in Nienoven opnieuw terecht in buurthuis Berdam om te studeren. Tot en met 5 juli wordt de zaal elke dag opengesteld als rustige blokplek. Op weekdagen opent Berdam om 8 uur, in het weekend om 9 uur. Studenten kunnen er blijven tot 8 uur 's avonds. Reserveren is niet mogelijk, dus op tijd komen is de boodschap. Meer informatie vind je op de Facebookpagina Studeren in Nienoven. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be. Yeah, yeah. Radio Nienoven. We love Nienoven.

0: met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+ en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Voormalig wielerkampioen Jilke Michielsen is overleden. Amper 3 seizoenen geleden was ze nog nationaal kampioene op de weg, de baan en in het tijdrijden. Daarna trof haar een zeldzame variant van botkanker. Michielsen dwong het voorbije jaar massaal respect af door de manier waarop ze met haar ziekte omging. Ze was amper 19. Een man van 27 uit Hechtel-Exel in Limburg moet 7 jaar naar de cel voor het misbruik van een meisje van 14. Hij zette ook 7 andere jonge meisjes aan tot het versturen van naaktbeelden. Daarbij deed hij zich voor als jongen van 17 en eiste hij meer en extremere naaktfoto's. Anders zou hij de eerder gestuurde beelden online zetten. Bovenop de celstraf moet de twintiger €60.000 schadevergoeding betalen. In Wervik in West-Vlaanderen heeft het vrijdagavond gebrand in een appartementsgebouw. Een tiental mensen is geëvacueerd. 1 flat brandde volledig uit. De bewoonster van die flat, waar het vuur vermoedelijk ontstond, was niet aanwezig, maar moest naderhand medische zorg krijgen toen ze bij thuiskomst zag wat er gebeurd was. De brandweer kon de rest van het gebouw vrijwaren. Volgens Europees grensagentschap Frontex zijn de voorbije 4 maanden 40% minder migranten illegaal de Europese Unie binnengekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat nog om zo'n 28.000 mensen. Als voornaamste redenen ziet Frontex de samenwerking met partnerlanden en de preventieve maatregelen van sommige landen van waaruit migranten naar Europa vertrekken. En voor het eerst zijn in Europa 2 bloedtesten goedgekeurd voor opsporing van de ziekte van Alzheimer. In heel de Unie zullen die mensen met beginnende geheugenklachten al vroeg kunnen testen op de ziekte. Tot nu toe kon dat alleen met een ruggenprik of hersenscan. De bloedtest moet het goedkoper en toegankelijker maken om Alzheimer vroegtijdig op te sporen. Voorlopig zullen enkel gespecialiseerde ziekenhuizen de test gebruiken. In de nacht minima tussen 3 en 6 graden. Een bui is niet uitgesloten. Zaterdag af en toe brede opklaringen, maar ook nog kans op neerslag. Maxima tot 14 graden.
4: Are we gonna play house tonight? Or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
2: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
0: Van Willy. Tot Reggie. Van Gala. Tot Abba. Je hoort ze allemaal.

Reserveren is niet mogelijk, dus op tijd komen is de boodschap. Meer informatie vind je op de Facebookpagina Studeren in Nienoven. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be. De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienoven. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastrofe en 's avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz en op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebensky. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tributeband van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram Lennert, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienoven. Meer informatie en tickets.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark Willy K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festi Loco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale,
7: we helpen je graag.
8: We love

In de Spiegeltent, het live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Voormalig wielerkampioene Jilke Michielsen is overleden. Amper 3 seizoenen geleden was ze nog nationaal kampioene op de weg, de baan en in het tijdrijden. Daarna trof haar een zeldzame variant van botkanker. Michielsen dwong het voorbije jaar massaal respect af door de manier waarop ze met haar ziekte omging. Ze was amper 19. Een man van 27 uit Hechtel-Exel in Limburg moet 7 jaar naar de cel voor het misbruik van een meisje van 14. Hij zette ook 7 andere jonge meisjes aan tot het versturen van naaktbeelden. Daarbij deed hij zich voor als jongen van 17 en eiste hij meer en extremere naaktfoto's. Anders zou hij de eerder gestuurde beelden online zetten. Bovenop de celstraf moet de twintiger €60.000 schadevergoeding betalen. In Wervik in West-Vlaanderen heeft het vrijdagavond gebrand in een appartementsgebouw. Een tiental mensen is geëvacueerd. 1 flat brandde volledig uit. De bewoonster van die flat, waar het vuur vermoedelijk ontstond, was niet aanwezig, maar moest naderhand medische zorg krijgen toen ze bij thuiskomst zag wat er gebeurd was. De brandweer kon de rest van het gebouw vrijwaren. Volgens Europees grensagentschap Frontex zijn de voorbije 4 maanden 40% minder migranten illegaal de Europese Unie binnengekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat nog om zo'n 28.000 mensen. Als voornaamste redenen ziet Frontex de samenwerking met partnerlanden en de preventieve maatregelen van sommige landen van waaruit migranten naar Europa vertrekken. En voor het eerst zijn in Europa 2 bloedtesten goedgekeurd voor opsporing van de ziekte van Alzheimer. In heel de Unie zullen die mensen met beginnende geheugenklachten al vroeg kunnen testen op de ziekte. Tot nu toe kon dat alleen met een ruggenprik of hersenscan. De bloedtest moet het goedkoper en toegankelijker maken om Alzheimer vroegtijdig op te sporen. Voorlopig zullen enkel gespecialiseerde ziekenhuizen de test gebruiken. In de nacht minima tussen 3 en 6 graden, een bui is niet uitgesloten. Zaterdag af en toe brede opklaringen, maar ook nog kans op neerslag. Maxima tot 14 graden.
3: Are we gonna play house tonight? Or what?
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
4: De spiegeltent transformeert voor 1 avond in...
5: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
6: Als de zon verschijnt.
7: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: Ruben van Gucht, Black Prince, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets. Van Gigi tot AC/DC.

op de beste partymuziek van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. De toegang is gratis.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
3: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
2: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
4: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: Vrijdag 15 mei, dit is het nieuws uit Nienoven. Vanaf maandag kunnen studenten in Nienoven opnieuw terecht in buurthuis Berdam om te studeren. Tot en met 5 juli wordt de zaal elke dag opengesteld als rustige blokplek. Op weekdagen opent Berdam om 8 uur, in het weekend om 9 uur. Studenten kunnen er blijven tot 8 uur 's avonds. Reserveren is niet mogelijk, dus op tijd komen is de boodschap. Meer informatie vind je op de Facebookpagina Studeren in Nienoven. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Van Britney tot Whitney. Van Technotronic tot Mantronic. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent.

0: en nog veel meer. Festi Loco. Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen. In het centrum van Ninoven en op juweliernachtergalen.be.
2: Juwelier Nachtergalen.
3: We helpen je graag.
4: Zeg, zin in een koffietje?
5: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei.
5: Ja.
6: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
7: Ninja Shopping.
6: Dubbel plezier van hier.
0: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
8: We love Ninoven.

0: met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Een verkeersongeval in Brasschaat heeft afgelopen nacht een mensenleven geëist. Een wagen raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. In het voertuig zaten 5 jongeren. Eén van hen overleefde de klap dus niet. De anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In Berchem is gisteravond een explosief gegooid naar de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op, net als een geparkeerde wagen. De politie stelde een perimeter in rond het huis voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Mogelijk heeft het drugsmilieu er iets mee te maken. In het zuiden van Libanon zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Ze maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie, die banden heeft met de Iraansgezinde terreurbeweging Hezbollah. Zo'n 22 mensen raakten gewond. De Verenigde Staten maakten gisteren nog bekend dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. De aanhoudende aanvallen tonen wel aan dat dit bestand bijzonder broos is. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Hij werd zo bekroond voor zijn hele carrière. Travolta reageerde bijzonder verrast op de prijs. Hij noemde die belangrijker dan een Oscar. John Travolta is onder meer bekend van films als Grease en Pulp Fiction. Hij is 72. In play-off 2 van het voetbal heeft oud-Heverlee Leuven Antwerp verslagen met 3-0. Het was de eerste overwinning van OHL in 8 wedstrijden. Het blijft wel ruim laatste. Antwerp kan door de nederlaag niet meer meestrijden voor eindwinst in play-off 2 en verliest dus een ticket voor Europees voetbal. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag met zowel buien als opklaringen. De temperatuur stijgt tot zo'n 14 graden. Morgen eerst lichte regen, later kans op pittige buien, mogelijk met onweer. We halen dan een graad of 15.
4: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

0: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastroof. En s'avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz. En op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebensky. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tribute band van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram en Leonard, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Van Tina tot To Fabiola. Van Jimmy tot Barry. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan. Op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
3: Besti loco. Nog fouter, nog stouter.
4: Let me say yeah.
3: Met Too Unlimited. Bad B Live. Willy Sommers. Ruben van Gucht. Black Print. Roddy Retro. Sam Goris.
5: Ah, shit. Here we go again.
3: Immer Hansi, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Nienhoven. Koop nu je tickets!

0: Vrijdag 15 mei, dit is het nieuws uit Nienoven. Vanaf maandag kunnen studenten in Nienoven opnieuw terecht in buurthuis Berdam om te studeren. Tot en met 5 juli wordt de zaal elke dag opengesteld als rustige blokplek. Op weekdagen opent Berdam om 8 uur, in het weekend om 9 uur. Studenten kunnen er blijven tot 8 uur 's avonds. Reserveren is niet mogelijk, dus op tijd komen is de boodschap. Meer informatie vind je op de Facebookpagina Studeren in Nienoven. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Schat, het is tijd voor...

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
4: We love Nienhoven.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Een verkeersongeval in Brasschaat heeft afgelopen nacht een mensenleven geëist. Een wagen raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. In het voertuig zaten 5 jongeren. Eén van hen overleefde de klap dus niet. De anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In Berchem is gisteravond een explosief gegooid naar de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op, net als een geparkeerde wagen. De politie stelde een perimeter in rond het huis voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Mogelijk heeft het drugsmilieu er iets mee te maken. In het zuiden van Libanon zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Ze maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie, die banden heeft met de Iraansgezinde terreurbeweging Hezbollah. Zo'n 22 mensen raakten gewond. De Verenigde Staten maakten gisteren nog bekend dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. De aanhoudende aanvallen tonen wel aan dat dit bestand bijzonder broos is. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Hij werd zo bekroond voor zijn hele carrière. Travolta reageerde bijzonder verrast op de prijs. Hij noemde die belangrijker dan een Oscar. John Travolta is onder meer bekend van films als Grease en Pulp Fiction. Hij is 72. In play-off 2 van het voetbal heeft oud-Heverlee Leuven Antwerp verslagen met 3-0. Het was de eerste overwinning van OHL in 8 wedstrijden. Het blijft wel ruim laatste. Antwerp kan door de nederlaag niet meer meestrijden voor eindwinst in play-off 2 en verliest dus een ticket voor Europees voetbal. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag met zowel buien als opklaringen. De temperatuur stijgt tot zo'n 14 graden. Morgen eerst lichte regen, later kans op pittige buien, mogelijk met onweer. We halen dan een graad of 15.
2: Are we gonna play house tonight or what?
3: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
2: Here we go!
3: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
4: Discotheca Belgica.
3: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
3: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be. Gary Hagger brengt de zon naar Ninove. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Tickets en info via spiegeltentninove.be.
5: Als de zon verschijnt.
6: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Roni Scoopa. Radio
1: Ninove. Mm-hmm. Ooh, yeah. You know.

0: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
3: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
2: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
4: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
8: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Nienhoven. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. Lucas

0: Vrijdag 15 mei, dit is het nieuws uit Nienoven. Vanaf maandag kunnen studenten in Nienoven opnieuw terecht in buurthuis Berdam om te studeren. Tot en met 5 juli wordt de zaal elke dag opengesteld als rustige blokplek. Op weekdagen opent Berdam om 8 uur, in het weekend om 9 uur. Studenten kunnen er blijven tot 8 uur 's avonds. Reserveren is niet mogelijk, dus op tijd komen is de boodschap. Meer informatie vind je op de Facebookpagina Studeren in Nienoven. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf 29 euro per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienoven.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
1: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
1: Dubbel plezier van hier.
5: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale.
7: We helpen je graag.
8: Yeah, yeah. We love Nienoven.

0: met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Een verkeersongeval in Brasschaat heeft afgelopen nacht een mensenleven geëist. Een wagen raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. In het voertuig zaten 5 jongeren. Eén van hen overleefde de klap dus niet. De anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In Berchem is gisteravond een explosief gegooid naar de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op, net als een geparkeerde wagen. De politie stelde een perimeter in rond het huis voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Mogelijk heeft het drugsmilieu er iets mee te maken. In het zuiden van Libanon zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Ze maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie, die banden heeft met de Iraansgezinde terreurbeweging Hezbollah. Zo'n 22 mensen raakten gewond. De Verenigde Staten maakten gisteren nog bekend dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. De aanhoudende aanvallen tonen wel aan dat dit bestand bijzonder broos is. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Hij werd zo bekroond voor zijn hele carrière. Travolta reageerde bijzonder verrast op de prijs. Hij noemde die belangrijker dan een Oscar. John Travolta is onder meer bekend van films als Grease en Pulp Fiction. Hij is 72. In play-off 2 van het voetbal heeft oud-Heverlee Leuven Antwerp verslagen met 3-0. Het was de eerste overwinning van OHL in 8 wedstrijden. Het blijft wel ruim laatste. Antwerp kan door de nederlaag niet meer meestrijden voor eindwinst in play-off 2 en verliest dus een ticket voor Europees voetbal. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag met zowel buien als opklaringen. De temperatuur stijgt tot zo'n 14 graden. Morgen eerst lichte regen, later kans op pittige buien, mogelijk met onweer. We halen dan een graad of 15.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Nienhoven. De Spiegeltent. Van 13 tot 24.

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk?

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenanddeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenanddeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Komt dan naar l'héroïne.
3: Van Pat B tot Journey.
4: Just a small town girl.
3: Van Madonna tot Dua. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan. Op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.

Vrijdag 15 mei, dit is het nieuws uit Nienhoven. Vanaf maandag kunnen studenten in Nienhoven opnieuw terecht in buurthuis Berdam om te studeren. Tot en met 5 juli wordt de zaal elke dag opengesteld als rustige blokplek. Op weekdagen opent Berdam om 8 uur, in het weekend om 9 uur. Studenten kunnen er blijven tot 8 uur 's avonds. Reserveren is niet mogelijk, dus op tijd komen is de boodschap. Meer informatie vind je op de Facebookpagina Studeren in Nienhoven. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radionienhoven.be.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale.

0: met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Geron de Wulf en Jeroen Dijk. Op vrijdag 15 mei vanaf 6 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven. Nieuws.
3: Een verkeersongeval in Brasschaat heeft afgelopen nacht een mensenleven geëist. Een wagen raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. In het voertuig zaten 5 jongeren. Eén van hen overleefde de klap dus niet. De anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In Berchem is gisteravond een explosief gegooid naar de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op, net als een geparkeerde wagen. De politie stelde een perimeter in rond het huis voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Mogelijk heeft het drugsmilieu er iets mee te maken. In het zuiden van Libanon zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Ze maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie, die banden heeft met de Iraansgezinde terreurbeweging Hezbollah. Zo'n 22 mensen raakten gewond. De Verenigde Staten maakten gisteren nog bekend dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. De aanhoudende aanvallen tonen wel aan dat dit bestand bijzonder broos is. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Hij werd zo bekroond voor zijn hele carrière. Travolta reageerde bijzonder verrast op de prijs. Hij noemde die belangrijker dan een Oscar. John Travolta is onder meer bekend van films als Grease en Pulp Fiction. Hij is 72. In play-off 2 van het voetbal heeft oud-Heverlee Leuven Antwerp verslagen met 3-0. Het was de eerste overwinning van OHL in 8 wedstrijden. Het blijft wel ruim laatste. Antwerp kan door de nederlaag niet meer meestrijden voor eindwinst in play-off 2 en verliest dus een ticket voor Europees voetbal. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag met zowel buien als opklaringen. De temperatuur stijgt tot zo'n 14 graden. Morgen eerst lichte regen, later kans op pittige buien, mogelijk met onweer. We halen dan een graad of 15.
4: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be. Gary Hagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
6: Als de zon verschijnt.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven.

because my dreams are bursting at the seams. Ronnie Scooper.

0: zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark Willie K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets. Van Willy.
2: Hola, de zon in je haar.
0: Tot Reggie. Van Gala.
3: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
0: Tot ABBA. Je hoort ze allemaal.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
2: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
1: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
3: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: Vrijdag 15 mei, dit is het nieuws uit Nienoven. Vanaf maandag kunnen studenten in Nienoven opnieuw terecht in buurthuis Berdam om te studeren. Tot en met 5 juli wordt de zaal elke dag opengesteld als rustige blokplek. Op weekdagen opent Berdam om 8 uur, in het weekend om 9 uur. Studenten kunnen er blijven tot 8 uur 's avonds. Reserveren is niet mogelijk, dus op tijd komen is de boodschap. Meer informatie vind je op de Facebookpagina Studeren in Nienoven. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: We love Nienoven.

Gary Hegger brengt de zon naar Nienoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag, maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienoven. Tickets en info via spiegeltentnienoven.be.

0: DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Boerenbond en Natuurpunt pleiten voor een fermettetax op het omvormen van boerderijen tot woningen. Het aantal aanvragen daarvoor is tussen 2019 en 2024 meer dan verdrievoudigd, naar ruim 720 in 2024. Het probleem is dat zulke woningen zonevreemd zijn en de organisaties willen de open ruimte en de landbouwgrond beter beschermen. Ze vragen een duidelijk regelgevend kader voor functiewijzigingen op het platteland. Minister Jo Broens steunt het voorstel. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Het gaat om Abu Bilal al-Minouki, volgens Trump de meest actieve terrorist ter wereld. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika zei vorige zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Volgens het Kremlin is hij daar op 19 en 20 mei. Poetin zal spreken met de Chinese president Xi Jinping over hun samenwerking. Hij ontmoet ook premier Li Qiang. Het bezoek volgt enkele dagen na dat van president Trump. China is nog altijd een belangrijke afnemer van Russische olie en gas. Aan de westkust van Australië is vanmorgen een man van 38 overleden na een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van de stad Perth. Volgens de overheid ging het om een witte haai van 4 meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag stijgt de kans op buien. Het is hoogstens 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en tot 16 graden.
3: Are we gonna play house tonight or what?
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
4: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
6: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
7: Radio Ninove.
4: Goedemiddag.

Fijne zaterdagmiddag, zit je aan tafel. Geniet van je eten. De komende 2 uur vatten we de actualiteit van de afgelopen week voor je samen in Samen. In de week van Nino, het was een korte week, dus niet zoveel actualiteit. Maar dat geeft ook de gelegenheid om de muziek wat te laten spreken op deze zaterdagmiddag. Dit is Mad Cat Courtship met My Life is Music.

0: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastrofe. En s'avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz. En op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebensky. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tributeband van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram Lennert, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

De beste partymuziek van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. De toegang is gratis.

Alanis Morissette met Thank You in de week van Lino voor de actualiteit van de afgelopen week. Feest bij Voor de Appelterre, want ze promoveren. Deze week speelden ze de allesbeslissende wedstrijd tegen Zepperen Brustem en ze wonnen die daar met 1-4, waardoor Voor de Appelterre opnieuw promoveert naar de tweede afdeling Voetbal Vlaanderen. Iets om naar uit te kijken het volgende voetbalseizoen hier in Nienhoven. Fijne middag, dit is Jonas Blue met

Vrijdag 15 mei, dit is het nieuws uit Nienoven. Vanaf maandag kunnen studenten in Nienoven opnieuw terecht in buurthuis Berdam om te studeren. Tot en met 5 juli wordt de zaal elke dag opengesteld als rustige blokplek. Op weekdagen opent Berdam om 8 uur, in het weekend om 9 uur. Studenten kunnen er blijven tot 8 uur 's avonds. Reserveren is niet mogelijk, dus op tijd komen is de boodschap. Meer informatie vind je op de Facebookpagina Studeren in Nienoven. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale,
7: we helpen je graag.
8: We love Ninove.

Jay-Z en Alicia Keys, Empire State of Mind. Een liedje over New York, iets dichter bij huis, hier in Nienoven. Daar heeft het stadsbestuur begin van deze week nieuwe criteria goedgekeurd voor de toewijzing van sociale woningen. Vanaf 1 juli zal een strengere regeling rond lokale binding gelden, waardoor kandidaat-huurders die al langer in de stad wonen voorrang krijgen. Zo komen mensen die al minstens 50 jaar in Nienoven wonen als eerste aan de beurt. Alle criteria zijn rustig na te lezen op de website van Radio Nienoven, radionienoven.be. Goedemiddag.

Soul Sister met Like a Mountain bij Radio Nienhoven. Vanavond is er het event van het jaar, namelijk de Spiegeltent TD. Dat is een TD die NKV samen met Radio Nienhoven organiseert voor de derde keer na gigantisch succes de afgelopen 2 jaar. Mag ik bescheidenweg zeggen. Dus als je vanavond niks in je agenda hebt en je wil komen feesten, dan kan dat in de Spiegeltent. Er is geen toegang, dus je hoeft niet te betalen om de TD te betreden, zeg maar. En het wordt een gigantisch feestje. Het enige wat ik je wil meegeven, kom op tijd, want we starten om 8 uur en om 2 uur is het onverbiddelijk gedaan. En vorig jaar om 2 uur zat de tent nog helemaal vol en zij we moeten stoppen, hebben we iedereen moeten buiten zetten, want ja, er is een eind, de moment, dat is 2 uur in de Spiegeltent, dat is de vergunning, dat is niet anders. Dus kom absoluut op tijd vanavond vanaf 8 uur. Kan je de beentjes strekken met muziek voor iedereen, voor jong en oud. En dit wordt sowieso gedraaid, heeft de DJ Bjorn mij beloofd.

misschien voor jou ook wel herinneringen aan je tienerjaren. Het Hoezo-album van Clouseau, met uiteraard daar ook deze Louise op. We gaan rustig richting 1 uur, dan ben je bij met de actualiteit hier bij Radio Nienhoven. Dit is Bad Ditto, I Wrote the Book.

Breng de zon naar Nienoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienoven. Tickets en info via spiegeltentnienoven.be.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Boerenbond en Natuurpunt pleiten voor een vermettetax op het omvormen van boerderijen tot woningen. Het aantal aanvragen daarvoor is tussen 2019 en 2024 meer dan verdrievoudigd, naar ruim 720 in 2024. Het probleem is dat zulke woningen zonevreemd zijn en de organisaties willen de open ruimte en de landbouwgrond beter beschermen. Ze vragen een duidelijk regelgevend kader voor functiewijzigingen op het platteland. Minister Joop Broens steunt het voorstel. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Het gaat om Abu Bilal al-Minouki, volgens Trump de meest actieve terrorist ter wereld. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika zei vorige zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Volgens het Kremlin is hij daar op 19 en 20 mei. Poetin zal spreken met de Chinese president Xi Jinping over hun samenwerking. Hij ontmoet ook premier Li Qiang. Het bezoek volgt enkele dagen na dat van president Trump. China is nog altijd een belangrijke afnemer van Russische olie en gas. Aan de westkust van Australië is vanmorgen een man van 38 overleden na een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van de stad Perth. Volgens de overheid ging het om een witte haai van 4 meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag stijgt de kans op buien. Het is hoogstens 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en tot 16 graden.
3: Are we gonna play house tonight or what?
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
4: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
6: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
7: Radio Ninove.
8: Goedemiddag.

Bazaar met begin opnieuw. Fijne zaterdagmiddag. De actualiteit van de afgelopen week. Het was wel een heel korte week, dus niet zoveel actualiteit. Vat ik voor je samen tot 2 uur in de week van Nienhoven. Met uiteraard de beste muziek. Dit is Madonna.

0: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
1: Bestie Loco, nog fouter, nog stouter.
2: Let me say yeah.
1: Met Too Unlimited, Bad B Live, Willy Sommers, Ruben van Gucht, Black Prince, Roddy Retro, Sam Goris.
3: Oh shit, here we go again.
1: Immer Hansi, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furex. Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Nienhoven. Koop nu je tickets. Van Tina. Tot To Fabiola. Van Ginny. Tot Barry. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan. Op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.
4: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
5: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug.
6: Carwash Dodane.
7: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
8: We starten eerst met de MIFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
7: Okay? Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
9: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
7: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
12: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

romantisch momentje. Met de Axelrad en Barske Zetoa. Het burgerplatform Nienhoven 054 roept op om zoveel mogelijk regenboogvlaggen uit te hangen in Nienhoven. Dat zat deze week in de actualiteit. Die oproep die komt er na de beslissing van het stadsbestuur om dit jaar geen regenboogvlag uit te hangen. Op 17 mei, dat is dus morgen. Dat is de dag van de trans- en de homofobie. Op sociale media duiken al een aantal foto's op van vlaggen doorheen het Nienhoofse straatbeeld. De week van Nienhoven nog tot 2 uur. En dit is Summer Homewrecker.

0: Vrijdag 15 mei, dit is het nieuws uit Nienoven. Vanaf maandag kunnen studenten in Nienoven opnieuw terecht in buurthuis Berdam om te studeren. Tot en met 5 juli wordt de zaal elke dag opengesteld als rustige blokplek. Op weekdagen opent Berdam om 8 uur, in het weekend om 9 uur. Studenten kunnen er blijven tot 8 uur 's avonds. Reserveren is niet mogelijk, dus op tijd komen is de boodschap. Meer informatie vind je op de Facebookpagina Studeren in Nienoven. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Zeg, zin in een koffietje?
5: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei.
5: Ja.
6: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
7: Ninja Shopping.
6: Dubbel plezier van hier.
8: Yeah, yeah. Radio Nienoven. We love Nienoven.

die je vanavond gaat horen in de Spiegeltent. Want het is zover vanavond, is het het feestje van het jaar. De Spiegeltent TD, gratis toegang. Afgelopen 2 jaar was er gigantisch veel volk. Dus zeker even langskomen vanavond als je niks in je agenda hebt en je wil feesten op de beste muziek van vroeger en vandaag. Ik kan je 1 tip meegeven, kom op tijd. Want om 2 uur is het echt afgelopen. We krijgen maar een vergunning en iedereen in de Spiegeltent, by the way, dat zijn wij niet alleen, tot 2 uur. Ja, er wonen heel wat mensen in de buurt natuurlijk ook in de appartementsgebouwen daar. Dus daar moet respect voor getoond worden. Dus om 2 uur is het echt afgelopen. Vorig jaar hebben we om 2 uur een volledige tent buiten moeten zetten. Dus kom alsjeblieft op tijd om er op tijd bij te zijn en de beentjes te strekken. Vanaf 8 uur kan het straks. De toegang is, zoals ik zei, helemaal gratis.

Frankie says relax. Frankie goes to Hollywood met relax. Dus de week van Innova, dat is de actualiteit van de afgelopen week. Deze week was er nieuws vanuit Oost-Vlaanderen. De gouverneur van Oost-Vlaanderen die heeft namelijk een tijdelijk oppompverbod afgekondigd voor de onbevaarbare waterlopen en grachten in Oost-Vlaanderen. Door de droogte zijn de water- en grondwaterstanden te laag. De maatregel blijft van kracht en zolang het waterpeil onvoldoende is hersteld. Alle details lees je op de Radio Nienhoven website radioninhoven.be. Vandaag wisselvallig weer, dus het gaat de goede richting uit. Alan Walker en Eva Max zijn dit met Alone. Fijne middag. Yeah.

0: naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be. Als de zon verschijnt.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven, nieuws.
3: Boerenbond en Natuurpunt pleiten voor een fermettetax op het omvormen van boerderijen tot woningen. Het aantal aanvragen daarvoor is tussen 2019 en 2024 meer dan verdrievoudigd, naar ruim 720 in 2024. Het probleem is dat zulke woningen zonevreemd zijn en de organisaties willen de open ruimte en de landbouwgrond beter beschermen. Ze vragen een duidelijk regelgevend kader voor functiewijzigingen op het platteland. Minister Jo Broens steunt het voorstel. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Het gaat om Abu Bilal al-Minouki, volgens Trump de meest actieve terrorist ter wereld. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika zei vorige zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Volgens het Kremlin is hij daar op 19 en 20 mei. Poetin zal spreken met de Chinese president Xi Jinping over hun samenwerking. Hij ontmoet ook premier Li Qiang. Het bezoek volgt enkele dagen na dat van president Trump. China is nog altijd een belangrijke afnemer van Russische olie en gas. Aan de westkust van Australië is vanmorgen een man van 38 overleden na een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van de stad Perth. Volgens de overheid ging het om een witte haai van 4 meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag stijgt de kans op buien. Het is hoogstens 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en tot 16 graden.
4: Are we gonna play house tonight? Or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Nienhoven.

0: Sienna Spyro, Die on this Hill. Het is 8:08 op deze zaterdag namiddag. En deze namiddag hebben we jong muzikale talent uit eigen streek hier in onze radiostudio in Ninia Shopping. Ik heb het over Jerko. Goedenamiddag, Jerko.
1: Hallo.
0: Ja, je bent pas 19 jaar jong en je bent al volop met de muziek bezig. We zullen beginnen bij het beginnen. Wanneer is jouw passie voor muziek begonnen, Jerko?
1: Goh, ik denk... Toen ik in het eerste middelbaar zat, dat zal zo'n 7-8 jaar geleden zijn. Maar daarvoor was ik ook al veel met zingen bezig en zo. Maar 7-8 jaar geleden heb ik mijn eerste gitaar gekregen en dan...
0: Dat was echt het moment van, ik wil iets met muziek doen. Toen heb je beslist van, ik ga ervoor.
1: Ja.
0: Zo 7 jaar geleden dus, oké. Hoe is het om als jonge artiest hier uit Ninoven jouw eerste single uit te brengen? Want die staat er binnenkort aan te komen, hè?
1: Ja, toch wel spannend, want volgende week is het al zover. En ik ben al sinds september dit aan het opbouwen. Dus het gaat wel heel spannend zijn.
0: Inderdaad, ja. Maar één single, maar je vertelde mij daarnet al, je hebt eigenlijk al heel wat songs geschreven.
1: Dat klopt. Ik heb nu al een stuk of 27 nummers geschreven. Maar er zitten ook nog nummers bij dat ik helemaal in het begin heb geschreven. Ja. Die al wat minder goed zijn. Dus.
0: En die vind je nu niet goed meer, niet goed genoeg meer?
1: Nee, toch niet.
0: En zou je die dan herwerken of proberen beter te maken? Of is dat gewoon weg ermee?
1: Misschien wel. Maar ik kan ook natuurlijk nog nieuwe nummers schrijven.
0: Uiteraard. Ja.
1: En zo wel zien.
0: Ja, en nu heb je beslist van, oké, dit nummer is echt goed genoeg om als single uit te brengen.
1: Ja, dit moest mijn, dat moest mijn eerste nummer worden, omdat het ook een heel persoonlijk nummer is en heel veel voor mij betekent dus.
0: Oké, hoe zou je je muziekstijlen omschrijven voor luisteraars die je nog niet hebben gehoord of gezien?
1: Het is alternatieve pop. Heel catchy muziek.
0: In die pop heb ik gelezen op het internet, wordt dat omschreven. Waarom dat genre?
1: Dat is zo wat, ja. De pop dat ik op Studio Brussel en zo kan passeren, dat wordt zo omschreven.
0: Oké, maar je hebt 27 nummers al geschreven, maar dat zijn geen 27 indie pop nummers.
1: Niet per se, nee. Ja, daar zitten ook wel nummers bij in andere genres, andere stijlen, andere teksten.
0: Oké, wat is de titel van jouw nieuwe single nu?
1: When I Can Be Me.
0: When I Can Be Me. Waar gaat dat precies over, Jerko?
1: Ik heb het vorig jaar geschreven. Ja, ook eigenlijk. Het gaat eigenlijk over dat Ninoven ook geen regenboogvlag omhoog wou hangen vorig jaar. Dat deed toch wel iets met mij. Want dat ligt toch wel dicht bij mijn hart. Om dan te zien dat het jaren wordt gedaan en ineens stopt dat. Daarmee dacht ik, ik ga hier nu over schrijven en... En ja, dan is deze song eruit gekomen.
0: Oké, heb je er lang moeten aan werken, aan schrijven, herschrijven?
1: Ik heb die eigenlijk op één dag geschreven. Dus op een paar uur tijd had ik al mijn volledige tekst en melodieën.
0: Dat hoor je vaak, hè? De beste nummers die worden op een heel korte periode geschreven. Hoe ga jij te werk? Schrijf je eerst de muziek, dan de tekst of een combinatie? Ja. Of verschilt dat?
1: Eerst de akkoorden en melodieën en dan begin ik aan tekst daarop plaatsen. Dat werkt het best voor mij.
0: Oké, je nummer gaat dus over queer zijn, heb je daarnet al even aangehaald. Waarom vond je het belangrijk om dat thema in je muziek te verwerken? Enkel voor die regenbogen vlaggen of meer?
1: Ik ben zelf biseksueel en daar gaat het nummer ook over. Ergens in mijn nummer zing ik ook You Like One, But I Like Two. Dat is een thema dat ik heel belangrijk vind. Dat mensen zich erin kunnen herkennen. En
0: inderdaad, en ook brandend actueel. Afgelopen week is het nog in het nieuws weer geweest. Van die jongen die daar werd aangevallen. Goed, heb je zelf ook artiesten die jou inspireren om open te zijn in jouw muziek?
1: Tegenwoordig een Belgische artiest / band. Dressed Like Boys heette ze.
0: Ja.
1: Ik vind het geweldig wat ze aan het doen zijn. Ja, ik kijk wel echt naar hun op.
0: Dat is jouw idool.
1: Ja, momenteel wel.
0: Oké, goed. Je komt uit Ninoven, Jerko. Heeft de stad Ninoven of jouw omgeving jou al muzikaal beïnvloed?
1: En dit nummer dan zeker.
0: Zeker, uiteraard, ja. En die andere nummers?
1: In sommige wel. Maar ja, andere nummers gaan ook over, ja, over de plaats waar ik ben. En het is ook heel vaak in mijn nummers komt het voor in dingen waar ik het moeilijk mee heb. Mm-hmm. Daar schrijf ik dan over.
0: Oké, goed. Hoe reageren jouw vrienden, jouw familie en mensen hier op straat die jou herkennen misschien?
1: Heel positief. Ja, ik heb nog niet negatieve commentaar op dit nummer gehad. Want ik heb het wel al heel veel live gespeeld en zo. En altijd wel positief ontvangen.
0: Oké, goed. Is dit nummer een voorproefje voor meer muziek? Ik veronderstel van wel dan.
1: Ja, toch wel. Ik zou willen zien om binnen een jaar of zo een EP'tje uit te brengen. Een zestal nummers.
0: Ja.
1: Maar dat staat nog niet vast.
0: Nee. Uiteraard, je moet de vrijheid behouden natuurlijk. Morgen ga je optreden aan de Gambrinus. Wat mogen we daarvan verwachten, Jerko?
1: Ik ga toch wel heel veel eigen nummers spelen, maar er gaan ook wel covers tussen zitten van artiesten die ook wel een link hebben met het queer gegeven.
0: Oké, goed. Waar moeten we dan dus aan Gambrinus? Wanneer gaat het precies door?
1: Om 11 uur in de voormiddag.
0: Om 11 uur 's ochtends ga je daar buiten optreden, heb ik het goed begrepen?
1: Ja, buiten. Ik ga aan het balkon staan van de Gambrinus.
0: Oké.
1: Dus allemaal welkom om af te komen.
0: Om 11 uur morgenochtend een optreden van een goed half uur, dacht ik. Dat je dat vertelt.
1: Ja, een half uur.
0: Oké, dat is de eerste keer dat je hier optreedt in Nienhoven?
1: Nee, ik heb vorige week ook nog het voorprogramma van Floris Francis Archer mogen spelen in de Gonzo. En ja, ik heb hier ook wel al een paar keer in de cafés. En
0: dat is altijd heel positief verlopen?
1: Ja, toch wel.
0: Oké, fantastisch. En binnenkort ga je ook optreden met een volledige band?
1: Ja, maar momenteel staan er nog geen optredens in Nienhoven met bands. Maar er staan er twee op de Gentse Feesten gepland.
0: Dat kennen we ook.
1: Eentje op het Luisterplein op 18 juli uit mijn hoofd. En eentje in de Café de Salopet op 23 juli.
0: Oké, heb je ergens socials of een website waar we dat allemaal kunnen checken?
1: Op mijn Instagram komt alles voorbij van optredens en alle info. Dat is Jerko-music.
0: Jerko Music, daar moeten we dus gaan naar kijken. Goed, waar hoop je te staan over 5 jaar als artiest, Jerko?
1: Ik hoop...
0: Durf je daar al uitspraken over doen?
1: Toch wel. Ik hoop toch wel heel veel te kunnen spelen. En ja, ik hoop gewoon festivals te kunnen spelen. En met een album onder de arm te kunnen zijn.
0: Dat is heel belangrijk inderdaad. Als luisteraars één gevoel moeten meenemen na het horen van jouw single, wat hoop je dan dat is?
1: Geraakt of zo.
0: Geraakt, dat is een mooi woord. Goed, ik stel voor dat we de mensen nu gaan raken, want jouw single staat klaar. Jerko met When I Can Be Me. Dit is hij hier op de radio, zijn eerste single.

0: When and When I Can Be Me van Jerko. Vanaf aanstaande donderdag is hij beschikbaar. Is hij overal beschikbaar, hè, Jerko?
1: Ja, op Spotify, iTunes, Deezer, overal.
0: Overal, fantastisch. Oké, Jerko, heel erg bedankt voor jouw komst hier naar onze studio om jouw verhaal en ook jouw muziek natuurlijk met ons te delen. We wensen je heel veel succes met je eerste single, ook met je optreden morgen en in Gent daar. En hopelijk zien we jou binnenkort nog terug en horen we nog heel wat van jou.
1: Dankjewel.
2: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Nienhoven. De Spiegeltent. Van

0: Wash Dodana, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van hierover? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van hierover. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
3: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
4: Van Britney tot Whitney. Van Technotronic tot Mantronic. Je hoort ze allemaal tijdens de Spiegeltent TD. Volledig uit de bol gaan op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. De toegang is gratis.

augustus komt hij naar ons land, naar de Lokerse feesten, deze Lenny Kravitz en Let Love Roll. Zometeen het nieuws uit Ninove, dat krijg je van Ewald. Eerst heb ik nog het weerbericht voor jou, want er trekken momenteel buien over ons land, zoals je waarschijnlijk wel al gemerkt hebt, en die gaan van west naar oost. De maxima die liggen rond de 14 graden. Ook vannacht krijgen we nog buien over ons heen en schommelen de minima rond de 10 graden. En ook de komende dagen blijft het allemaal wisselvallig weer en telkens bij een graad of 15. Rocks!

Vrijdag 15 mei, dit is het nieuws uit Nienhoven. Vanaf maandag kunnen studenten in Nienhoven opnieuw terecht in buurthuis Berdam om te studeren. Tot en met 5 juli wordt de zaal elke dag opengesteld als rustige blokplek. Op weekdagen opent Berdam om 8 uur, in het weekend om 9 uur. Studenten kunnen er blijven tot 8 uur 's avonds. Reserveren is niet mogelijk, dus op tijd komen is de boodschap. Meer informatie vind je op de Facebookpagina Studeren in Nienhoven. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radionienhoven.be.

0: Black Prince, Roddy Retro, Sam Horis.
1: Oh shit. Here we go again.
0: Imre Halsey, Louis Filon, Greg S, Mark with a K, and MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale,
7: we helpen je graag.
8: Love Ninove.

nummer over kindermishandeling. Jawel, zware kost uit 1987. Uit het album Solitude Standing. Dat was Susan Vega hier bij Radio Ninove. En Luca uiteraard. Het is zaterdag namiddag, het is 16 mei. Eindelijk is het zover. Vanavond organiseert, jawel, jouw Radio Ninove samen met de Carnavalsradio NKV. En dat voor de derde keer onze Spiegeltent TD. Het wordt alweer een feestje met de allerbeste party music van vroeger en ook van nu. De Spiegeltent TD vanavond dus. Vanaf 8 uur dan gaan de deuren open van onze Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. En niet onbelangrijk, heel belangrijk, de toegang die is volledig gratis. Iedereen dus van harte welkom vanavond om eens stevig te gaan vuiven en feesten op onze Spiegeltent TD in het Stadspark. En misschien passeert deze Gustav ook wel.

grootste hit, die scoorde ze in 1993 met het nummer Dreams Gabriel. Dit was van 7 jaren later Rise, hier bij Radio Nino. 12:12 geworden op deze zaterdag namiddag. Dender Hockey organiseert opnieuw een Foodie Friday, komt eraan. Je kan er dan opnieuw gaan genieten van een aperitiefje en een selectie van de allerbeste tapas. Voor de grote honger is er ook een keuze uit verschillende hamburgers. Vooraf bestellen, dat is wel aan te raden. Het is zelfs verplicht en dat kan tot en met nu woensdag. We hebben daarvoor een link voorzien in onze activiteitenkalender op de website radioninove.be. Foodie Friday vindt nu vrijdag plaats in de kantine van Dender Hockey in de Stuipenberg nummertje 13. Ze beginnen er daaraan om 6:15 tot 9:30. Foodie Friday dus van Dender Hockey. Smakelijk eten. En nu naar de zoo. Come on, guys.

uit het legendarische album Achtung Baby, waar we ook de nummers Even Better Than The Real Thing en One op terugvinden. Dit was U2 uiteraard en hun Mysterious Ways. Het is 3:30 voor 3 geworden. Dominique praat je zo meteen weer helemaal bij met het nieuws van 3 uur. Maar eerst nog deze Justin Bieber van 10 jaar geleden.

Robbie Hagger brengt de zon naar Nienoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hagger en Larissa. De seniorennamiddag, maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienoven. Tickets en info via Spiegeltent Nienoven.

0: Radio Ninove app. Dit is de stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Boerenbond en Natuurpunt pleiten voor een fermettetax op het omvormen van boerderijen tot woningen. Het aantal aanvragen daarvoor is tussen 2019 en 2024 meer dan verdrievoudigd, naar ruim 720 in 2024. Het probleem is dat zulke woningen zonevreemd zijn en de organisaties willen de open ruimte en de landbouwgrond beter beschermen. Ze vragen een duidelijk regelgevend kader voor functiewijzigingen op het platteland. Minister Jo Broens steunt het voorstel. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Het gaat om Abu Bilal al-Minouki, volgens Trump de meest actieve terrorist ter wereld. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika zei vorige zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Volgens het Kremlin is hij daar op 19 en 20 mei. Poetin zal spreken met de Chinese president Xi Jinping over hun samenwerking. Hij ontmoet ook premier Li Qiang. Het bezoek volgt enkele dagen na dat van president Trump. China is nog altijd een belangrijke afnemer van Russische olie en gas. Aan de westkust van Australië is vanmorgen een man van 38 overleden na een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van de stad Perth. Volgens de overheid ging het om een witte haai van 4 meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag stijgt de kans op buien. Het is hoogstens 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en tot 16 graden.
3: Are we gonna play house tonight or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
3: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
4: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
3: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en...

uit de album This Is Acting. Dat was Sia en Unstoppable. En ja, nu we toch een vlucht van meer dan 20 uren erop zitten hebben, kunnen we maar beter eventjes daar blijven hangen. Hè? Down Under in Australië. Love at First Sight, dit is

Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Quand on a l'héroïne.
0: Van Pat B. tot Journey.

de bol gaan. Op de beste partymusic van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds. In de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. De toegang is gratis.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
3: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
2: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
4: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

eigenlijk is dat heel logisch allemaal. Ik ga je vanavond hoe dan ook vergeten. Ik kom niet naar huis, want vanavond is er natuurlijk de Spiegeltent TD van Radio Ninove en NKV. Ja, ja.

0: I do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Rag & Bone Man en zijn Human van 10 jaar geleden hier bij Radio Ninove. Live vanuit Ninia Shopping, nog tot 6 uur vanavond. Er trekken buien over ons land momenteel van west naar oost. Als ik hier naar buiten kijk in Ninove, is het nog altijd droog. Hopelijk houden we het zo. Wat de temperaturen betreft wel, die komen uit op zo'n 14 graden momenteel. Ook vandaag de buien met minima rond de 10 graden. En ook de komende dagen kondigen zich bijzonder wisselvallig aan. Dat steeds bij zo'n 15 graden. Vanaf woensdag zal het wel allemaal droger en warmer worden. Dus mooie vooruitzichten wat het weerbericht betreft althans. Zometeen wordt het 3:30. Tijd dan voor het nieuws uit Ninove. Dat krijg je van Ewout van der Poorten voor de gelegenheid. Maar eerst nog eventjes terug naar 1978, de Baker Street, Gary Rafferty.

0: Vrijdag 15 mei, dit is het nieuws uit Nienoven. Vanaf maandag kunnen studenten in Nienoven opnieuw terecht in buurthuis Berdam om te studeren. Tot en met 5 juli wordt de zaal elke dag opengesteld als rustige blokplek. Op weekdagen opent Berdam om 8 uur, in het weekend om 9 uur. Studenten kunnen er blijven tot 8 uur 's avonds. Reserveren is niet mogelijk, dus op tijd komen is de boodschap. Meer informatie vind je op de Facebookpagina Studeren in Nienoven. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Zeg, zin in een koffietje?
5: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei.
5: Ja.
6: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
7: Ninja Shopping.
6: Dubbel plezier van hier.
8: Yeah, yeah. Radio Nienoven. We love Nienoven.

kennen ze ook nog van Four to the Floor, Tell Me It's Not Over. Dat was de Britse Star Sailor. En ze komen naar ons land twee keer. Op 7 oktober naar Brugge, naar de Koninklijke Stadsschouwburg. En op 9 oktober kan je ze live aan het werk zien in het cultuurhuis De Warande in Turnhout, deze Star Sailor. Nu dichter bij huis, de Ninofse carnavalsvereniging Dobbeltuup. Zij houdt een spaghetti en een lasagne verkoop. Een portie spaghetti of lasagne, het kost allebei €14. Als je 2 porties bestelt, dan betaal je €1 minder, €27 dus. Een kinderportie is €10. Bestellen, dat kan je doen bij alle leden van de carnavalsvereniging Dobbeltuup. En dat moet wel voor aanstaande woensdag gebeuren. Afhalen, dat gebeurt dan vervolgens bij Mieke Muis in Strijkhuis van Ninove op donderdag 28 mei. Levering aan huis, ook dat is mogelijk. Meer informatie daaromtrent vind je uiteraard bij de leden van deze carnavalsvereniging NKV Dobbeltuup. Nu in je eigen taal met Reggie, Arno en

muzikale topkunst van 41 jaren geleden. Canadese Bryan Adams en zijn Heaven. En nu we toch over kunstenaars bezig zijn, maar liefst 48 kunstenaars die allemaal een band hebben met onze stad Ninove. Wel, zij stellen momenteel hun werk tentoon. Dat doen ze op de 5e editie van Casco. Een overzicht van die 48 deelnemende kunstenaars, dat ga ik nu niet op de radio doen. Je vindt dat in onze activiteitenkalender op de website radioninove.be. Wat ik je wel nog kan meegeven is dat de tentoonstelling volledig gratis te bezoeken is in de liberale kring in de Dreefstraat. Daar moet je zijn. Maar je moet wel snel zijn, want het kan enkel vandaag en morgen nog, telkens in de namiddag tussen 2 en 6 uur. 48 kunstenaars dus met hun band met de Ninove. Ga het bekijken in de liberale kring vandaag of morgen. Een echte aanrader. Nu, tijd voor nieuwe muziek. Een nieuwe versie van die fantastische danshit Insomnia. Dit is Bebe Rexha en Faithless.

Gary Hegger brengt de zon naar Nienoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienoven. Tickets en info via spiegeltentnienoven.nl.

0: de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Langs de snelweg E34 in Arendonk is de politie al de hele dag op zoek naar een man die al 7 maanden vermist is. Hij verdween bij hem thuis in Harelbeke in West-Vlaanderen. Zo'n 130 mensen zoeken mee. Waarom ze precies daar zoeken, een heel eind van bij hem thuis, is niet duidelijk. In Brussel trekken duizenden mensen door de straten voor de Pride. Het is de 30e editie. De organisatie maakt zich zorgen over de rechten voor holibies en transgenders wereldwijd, ook bij ons.
3: Chaque année, nous sommes toutes et tous là pour le dire. Ces rues, ces places, cette ville nous appartiennent.
2: Door de Pride vermijd je best de omgeving van Brussel met de auto. Verschillende Europese landen praten met Iran over toestemming om de straat van Hormuz te mogen gebruiken. Dat zegt de Iraanse regering op de staatstelevisie. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. Vooral voor het transport van olie en gas uit de golfstaten. Sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen is de zeestraat zo goed als afgesloten. De brandstofprijzen zijn daardoor de hoogte ingeschoten. In Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze de Eiffeltoren illegaal waren binnengedrongen. Ze hingen daar een grote Palestijnse vlag op, een initiatief van Extinction Rebellion. Die organisatie wilde zo benadrukken dat de problemen in Gaza nog niet opgelost zijn. De situatie is er schrijnend en we mogen niet wegkijken.
4: Aujourd'hui nous refusons que tout le monde continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. Comme si il était normal de laisser une entité coloniale massacrer une population sans bouger le petit doigt.
2: De actie vond plaats exact 78 jaar na de oprichting van de Israëlische staat. En Robert Lewandowski verlaat FC Barcelona. De Poolse spits scoorde dit seizoen 13 keer in de competitie en heeft zo'n flink aandeel in de tweede landstitel op rij. Maar hij kreeg geen nieuw contract meer. De missie is volbracht, zegt hij op Instagram.
5: It's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
2: Lewandowski is 37. Hij speelde 4 seizoenen voor Barcelona en maakte 119 doelpunten. Er valt af en toe een bui bij 14 graden. Tussendoor is er ook zon. Vanavond en vannacht blijft wisselvallig. De minima zakken naar een graad of 10. Ook morgen wisselvallig.
6: Are we gonna play house tonight? Or what?
7: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
6: Here we go!
7: De spiegeltent transformeert voor één avond in...
8: Discotheca Belgica.
7: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
6: Oh yeah.
7: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
8: Discotheca Belgica.
7: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
9: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

het weerbericht voorspelt dan wel regen, veel onweerse buien. Maar momenteel zijn die allemaal gone hier in Ninove. Want de zon die schijnt volop, geniet er dus van. Het is 4:08 op deze zaterdag namiddag. Ik ga al een beetje in de nabije toekomst kijken. Moet jij nu maandag voormiddag het stadscentrum in met de wagen? Wel, hou er dan rekening mee dat het kruispunt van de Centrumlaan, de Marktstraat, de Burgtstraat en het Oud-Strijdersplein wel maandag voormiddag volledig afgesloten zal zijn van 9:00 tot 1:00 en dat door de asfaltering van de Burgtstraat. En ook de Burgtstraat zelf die blijft uiteraard volledig afgesloten. Gemotoriseerd verkeer die moet een omleiding volgen nu maandag voormiddag via de Ring van Ninove, via de Elisabethlaan en de Koning Boudewijnlaan. Met andere woorden dus, hou er rekening mee.

0: De Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op zaterdag 16 mei de legendarische Spiegeltent TD. En op zondag 17 mei in de namiddag Catastrofe. En s'avonds Mr. Eurovision Johnny Logan. Op maandag 18 mei seniorennamiddag met Gary Hegger, Larissa en DJ Eddie Praat. Op dinsdag 19 mei de Spiegeltent Quiz. En op woensdag namiddag 20 mei de Spiegelfuif. En op woensdagavond Swing at Rechteroever met de Big Lebensky. Op donderdag 21 mei This is Tina, de tribute band van Tina Turner. Op zaterdag 23 mei Yatarara, de Balkan Party. En zondag 24 mei Discotheca Belgica met Bram Lennert, Vince Nova en Bart Reeves. De Spiegeltent. Van 13 tot 24 mei in het Stadspark van Nienhoven. Meer informatie en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
3: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
4: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

Nummer 1 hit van 2 jaren geleden, Gracie Abrams en That's So True. Je hebt het daarnet ongetwijfeld gehoord. Vanavond gaan we allemaal samen fuiven en feesten, want vanavond is het eindelijk zover. Dan is er de 3e editie van de Spiegeltent TD in de Spiegeltent in het Stadspark hier in Ninove. Iedereen van harte welkom. De inkom die is volledig gratis, dus kom zeker vanavond vanaf 8 uur. En morgen dan, morgen heb ik ook al iets leuks voor jou gezocht en gevonden. Want morgen vanaf 9 uur 's ochtends tot 5 uur in de namiddag wordt er opnieuw een rommelmarkt georganiseerd in Klein-Brabant. In de Meesjeslaan, de Vlinderlaan, de Nachtegaallaan en ook de Sijsjeslaan doet mee. Je vindt daar talloze kraampjes, maar ook eet- en drankstanden. Als je meer info wenst over deze rommelmarkt, dan kan je nog een mailtje sturen naar rommelmarktninove@gmail.com. Maar ik stel voor dat je morgen gewoon zelf eens gaat kijken en genieten en snuisteren daar op die rommelmarkt. Zometeen heb ik Olivia Dean voor jou, So Easy, maar eerst Phoenix.

Vorige week stond ze in Vorst Nationaal, deze Olivia Dean en It's So Easy to Fall in Love. En ik denk dat ze daar allemaal verliefd zijn geworden op haar. Het weerbericht dan, de zon die schijnt hier nog volop boven Ninia Shopping, maar het weerbericht, ja, volhardt, er trekken buien over ons land van west naar oost en die kunnen dus ook hier in Ninove terechtkomen. De maxima momenteel die liggen rond de 14 graden, ook vannacht komen er buien over ons heen en dan zakt de temperatuur naar een graad of 10. De komende dagen blijft het nog wisselvallig bij zo'n 15 graden, vanaf woensdag zou het allemaal wel warmer en droger worden. Mooie vooruitzichten dus. Zometeen het nieuws uit Ninove na deze klassieker van Carl Douglas. Everybody.

0: Vrijdag 15 mei, dit is het nieuws uit Nienoven. Vanaf maandag kunnen studenten in Nienoven opnieuw terecht in buurthuis Berdam om te studeren. Tot en met 5 juli wordt de zaal elke dag opengesteld als rustige blokplek. Op weekdagen opent Berdam om 8 uur, in het weekend om 9 uur. Studenten kunnen er blijven tot 8 uur 's avonds. Reserveren is niet mogelijk, dus op tijd komen is de boodschap. Meer informatie vind je op de Facebookpagina Studeren in Nienoven. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienoven. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergalen.be.
5: Juwelier Nachtergalen,
6: we helpen je graag.
7: We love Nienoven.

1991. Just lullabies. The Scabs. Time to grow. En Hard Times. Ik geef jou Good Times. Dat probeer ik althans met de allerbeste muziek hier bij Radio Nienhoven. En wat jou ook Good Times bezorgt is een goed boek, hopelijk. Wel, in dat kader heb ik goed nieuws voor jou. Want de bibliotheek van Nienhoven, daar kan je voortaan ook terecht om e-readers uit te lenen. Ze hebben er in totaal 3 klaarstaan. Je kan een e-reader met daarop telkens 2 boeken lenen en dat voor 3 weken. Als je meer informatie hierover wenst, over die e-readers, die vind je op hun website uiteraard, nienhoven.bibliotheek.be/e-readers. Ga daar zeker en vast eens kijken.

0: I Think We Are Alone Now, dat denk ik niet. Een one-hit wonder, dat was het wel. Dus dat is ook een beetje alleen zijn. Tiffany was dat en daarmee zaten we in 1988. Happy 16 mei zijn we vandaag, zaterdag. En het is feest in de party scene vandaag. Want niemand minder dan Dimitri Vegas is jarig. Hij viert vandaag zijn 44ste verjaardag. Van Tomorrowland tot Ibiza, overal breekt hij samen met zijn broer Like Mike de tent af. Onze nationale trots, dus hij staat al jaren aan de wereldtop van de elektronische dancemuziek.
1: Radio Ninove.
0: En speciaal voor zijn verjaardag deze nummer 1 hit. Dimitri Vegas, Like Mike, samen met Diplo.

jullie treden ze op in ons land, dan komen ze naar Luik, die van de Black Eyed Peas, hier met de Shut Up. Het is 5:07, zometeen het nieuws van 5:00 krijg je van Jeroen Verkruijsen, maar ik heb er nog 2 voor jou. Zometeen Frank Boeien met Caught in mijn hart, maar eerst

0: Jagger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.
1: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
2: Radio Nienhoven.
1: Radio Nienhoven, nieuws.
3: Langs de snelweg E34 in Arendonk is de politie al de hele dag op zoek naar een man die al 7 maanden vermist is. Hij verdween bij hem thuis in Harelbeke in West-Vlaanderen. Zo'n 130 mensen zoeken mee. Waarom ze precies daar zoeken, een heel eind van bij hem thuis, is niet duidelijk. In Brussel trekken duizenden mensen door de straten voor de Pride. Het is de 30ste editie. De organisatie maakt zich zorgen over de rechten voor holibies en transgenders wereldwijd, ook bij ons.
4: Chaque année, nous sommes toutes et tous là pour le dire. Ces rues, ces places, cette ville nous appartiennent.
3: Door de Pride vermijd je best de omgeving van Brussel met de auto. Verschillende Europese landen praten met Iran over toestemming om de straat van Hormuz te mogen gebruiken. Dat zegt de Iraanse regering op de staatstelevisie. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. Vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen is de zeestraat zo goed als afgesloten. De brandstofprijzen zijn daardoor de hoogte ingeschoten. In Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze de Eiffeltoren illegaal waren binnengedrongen. Ze hingen daar een grote Palestijnse vlag op, een initiatief van Extinction Rebellion. Die organisatie wilde zo benadrukken dat de problemen in Gaza nog niet opgelost zijn. De situatie is er schrijnend en we mogen niet wegkijken.
5: Aujourd'hui nous refusons que tout le monde continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. Comme si était normal de laisser une entité coloniale massacrer une population sans bouger le petit doigt.
3: De actie vond plaats exact 78 jaar na de oprichting van de Israëlische staat. En Robert Lewandowski verlaat FC Barcelona. De Poolse spits scoorde dit seizoen 13 keer in de competitie en heeft zo'n flink aandeel in de tweede landstitel op rij. Maar hij kreeg geen nieuw contract meer. De missie is volbracht, zegt hij op Instagram.
6: It's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
3: Lewandowski is 37. Hij speelde 4 seizoenen voor Barcelona en maakte 119 doelpunten. Er valt af en toe een bui bij 14 graden. Tussendoor is er ook zon. Vanavond en vannacht blijft wisselvallig. De minima zakken naar een graad of 10. Ook morgen wisselvallig.
7: Are we gonna play house tonight? Or what?
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
7: Here we go!
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
8: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
7: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
8: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Info en tickets op spiegeltentnienhoven.be.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Nienhoven.

I Just Might uit het album The Romantic. En daar staat ook zijn nieuwe single op natuurlijk, Risk It All. Maar nu gaan we even naar de Spiegeltent, want wie komt er morgen naar de Spiegeltent? Wel, niemand minder dan Johnny Logan, samen met zijn New Golden Biz Band. Inderdaad, Mr. Eurovision Johnny Logan. Hij brengt een uniek intiem concert en dat doet hij samen met zijn achtkoppige New Golden Biz Band. Het betreft twee sets van 45 minuutjes en dat in de magische setting van de Spiegeltent. Een van zijn weinige Belgische optredens dit jaar, dus zorg dat je het niet mist. Er zijn nog tickets beschikbaar aan de prijs van €59. Morgen 8 uur in de Spiegeltent en nu dus op de radio. What's Another Year, Johnny Logan.

Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets. Van Gigi tot AC/DC.

0: op de beste partymuziek van vroeger en nu. De Spiegeltent TD. Zaterdag 16 mei. Vanaf 8 uur 's avonds in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Hey! De toegang is gratis. Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk. Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
2: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
1: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
3: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

Francesca Mie en haar diamant. Hier bij Radio Ninove live vanuit Ninia Shopping nog tot 6 uur vanavond. En zometeen heb ik hier opnieuw bezoek. Luc Tas en Melanie Schijs van Yatarara uit Ninove. Ze zijn hier te gast. Ze gaan zometeen met ons praten. Ik ga daarmee praten, dus blijf er zeker.

van u ook al bijna 10 jaren geleden. Disciples bij Radio Ninove en On My Mind. Zometeen het nieuws uit de Ninove. Eerst even een blik op de weerkaarten. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. En er zijn ook opklaringen. Vannacht komen er wel meer wolken opzetten. En daar zitten ook buien in. Morgen ook buien met kans op onweer. Maxima, die komen dan uit op zo'n 16 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Maar het goede nieuws is, vanaf woensdag wordt het warmer en ook veel droger.

0: Vrijdag 15 mei, dit is het nieuws uit Nienoven. Vanaf maandag kunnen studenten in Nienoven opnieuw terecht in buurthuis Berdam om te studeren. Tot en met 5 juli wordt de zaal elke dag opengesteld als rustige blokplek. Op weekdagen opent Berdam om 8 uur, in het weekend om 9 uur. Studenten kunnen er blijven tot 8 uur 's avonds. Reserveren is niet mogelijk, dus op tijd komen is de boodschap. Meer informatie vind je op de Facebookpagina Studeren in Nienoven. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Zeg, zin in een koffietje?
5: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei.
5: Ja.
1: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
1: Dubbel plezier van hier.
7: Yeah, yeah. Radio Nienoven. We love Nienoven.

0: van vorig jaar, Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. En dansen, dat gaan we zeker en vast doen, want Luc Tas en Melanie Schijs van Ja Tarara uit Nienhoven en omstreken, ze staan hier bij mij. Goedemiddag, welkom.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, dit jaar vieren jullie 20 jaar Tarara, proficiat in eerste instantie. Maar voor zij die het nog nu horen donderen in Keulen, wie zijn jullie precies en wat doen jullie, Ja Tarara?
2: Ja, wij omschrijven onszelf als een Balkan fanfare, ook een beetje een funfare. We zijn eigenlijk een groep vrienden, muzikanten, die 20 jaar geleden begonnen zijn. Heel veel mensen die vroeger naar de muziekschool zijn geweest, vaak ook wat klassiekere instrumenten hebben gespeeld, maar er kwam nogal wat stof op de instrumenten als je afgestudeerd bent aan de muziekschool. En we dachten van, kijk, misschien is het wel leuk van samen weer muziek te maken. En we vonden die Balkansfeer heel fijn, heel feestelijk. En we feesten ook graag. En die combinatie zorgde ervoor dat we op een blauwe maandag zijn gestart.
0: Met... Jij was daarbij 20 jaar geleden.
2: Ja, een van de 7 OG's.
0: De originals, inderdaad. Yes. Hadden jullie toen gedacht dat het project zo lang zou meegaan? Of wat was de bedoeling?
2: Nee, totaal niet. Het was echt een idee zoals elk goed idee start aan een toog. Het was aan de toog van Jeugdhuis Het Uur. En eigenlijk is het hier een paar meter verder gestart. We zijn Joris Jacobs hier op de Centrumlaan tegengekomen.
0: Ja.
2: En we hadden met Joris daarvoor al wat samengespeeld. En we zeiden van Joris... wat denk je ervan? We zoeken een dirigent. En Joris zei direct, oké. En toen zijn we gestart. En we wisten niet dat het 20 jaar later tot zo'n fijne 20 jaar eigenlijk ging leiden.
0: Oké, we horen vaak dat Ja Tarara meer is dan een band. Je hebt het daarnet zelf al een beetje gezegd, eerder een feestbeweging. Hoe zien jullie dat, Melanie?
1: Ja, het is met veel beweging en met veel feest. Dus dat is zeker een goede omschrijving. Voor mij is het een Balkangroep vooral, want we spelen echt wel Balkanmuziek, doorgaans. Ik ben er zelf heel nieuw bij, dus ik heb eigenlijk speciaal trompet leren spelen om bij Ja Tarara te gaan. Want ik speel allemaal zo van die saaie instrumenten waarmee dat je niet in een fanfare kunt. Dus ik dacht, ik ga er gewoon voor en ik vind het superleuk. Maar wij brengen inderdaad feestmuziek, Balkanmuziek. Het is echt om op te bewegen, dus ja. Het is niet zoals het doorgaans. Het is geen harmonie of zo, het is echt wel een feest van fanfare.
0: Oké, welke instrumenten komen er allemaal aan bod? Welke hebben jullie nodig?
1: Och, wij gebruiken alles. Wij hebben veel blazers, koperblazers, hotblazers, clarinet, trompet, bas, tuba. We hebben ook veel percussie. We hebben een heel percussie-ensemble, zeg maar. Dat is een aparte groep bijna.
2: Yes.
1: Die zijn ook speciaal.

0: kan wel goed, het zal wel zijn. En ik denk dat dat heel, dat die vlag echt de hele lading dekt. We willen zeker fijne muziek spelen, we willen het echt ook goed spelen. Maar we willen ons ook amuseren en het is die combinatie die ervoor zorgt. En we merken zelf, we zijn ook verkleed en zo, dat mensen vaak in het begin denken van wat een gekke bende is dit. Maar eens dat we aan het spelen zijn, dat is ook wel zien van oké, maar die mannen en vrouwen die brengen hier wel iets en het is wel fijn. Dus het is ook een beetje een geuze naam.
1: Ja, ja, 20 jaar dus. Wat zijn de momenten die er uitspringen? Kan je er zo een paar uitpikken?
0: Ja, zeker. Ik denk, we hebben een aantal keer bij Slagmulder gespeeld. Voor ons is dat wat thuiskomen ook altijd. Dat is een heel fijne setting. Er is heel veel volk op de opendeurdagen in die oude fabriek. En dan, dat is zo'n optreden dat je voelt van, weet je, we hebben een band ook met het publiek, met de Innovisers die ons kennen. Daar is die connectie, dat vinden we heel fijn. Maar evengoed hebben we, wat dat iedereen ook bijblijft, is in een kraakpand in Nederland dat we gaan spelen zijn. We zijn een paar keer naar Nederland gaan spelen en dat is ook altijd geweldig, want je bent dan een beetje exotisch. En ik moet zeggen, het Nederlandse publiek heeft iets minder remmen dan hier. En na twee nummers zijn die, we worden niet gewoon gek.
1: Losgegaan. Ja. Ja. Is het moeilijk om na 20 jaar nog te blijven verrassen op het podium?
0: We verslijten een paar dirigenten. We zijn nu, hebben nu Dirk, die de laatste drie, vier jaar, ons begeleidt. En dat is niet slecht. Op 20 jaar drie dirigenten, dat zorgt er ook voor. Het is altijd samenspraak, hè, maar de dirigent bepaalt mee de keuzes van de nummers. En door die afwisseling krijg je wel wat vernieuwing. En wij groeien als muzikanten ook 20 jaar door. Dus. Ja,
1: en ook de sound is geëvolueerd dan, veronderstel ik?
0: Ja, dat wel. Ik zei het, ik zelf hoor het wat aan Melanie. Ik vind dat een heel fijn voorbeeld. Melanie zei, ik ben trompet leren spelen. Mm-hmm. Op, kun je weten, bij mij hetzelfde. Als wij begonnen, kon ik geen noot trompet spelen. Ik ben naar de muziekschool gegaan. Twee jaar muziekschool gevolgd en terwijl. En Joris schreef toen ook de nummers uit op basis van de kennis van het aantal noten dat de muzikanten kunnen spelen. En dat is gelukkig toegenomen. Het aantal noten in ons bereikt.
1: Oké, dus jullie schrijven zelf nummers of jullie brengen bekende nummers, bestaande nummers of combinatie? Hoe zit dat?
2: Het zijn eigenlijk allemaal bestaande nummers. Veel traditionele nummers ook vanuit de Balkan. Maar dus de bewerking wordt wel gemaakt door onze dirigent. Of door de vorige dirigent. Dus die bewerkingen zijn uitgeschreven speciaal voor ons ensemble. Misschien ook wel leuk om te weten, omdat je spreekt over vernieuwing en kan je nog verrassen op het podium, dat we op 23 mei dus, als wij in de speeltent gaan spelen, ook een aantal nieuwe nummers gaan brengen die nog nooit vertoond zijn.
1: Exclusiviteitje.
2: Dus zelfs
1: kijk
2: de allergrootste fans moeten het zich niet laten om te komen, want ze zullen iets nieuws te zien en te horen krijgen.
1: Ja, inderdaad dus. Jullie gaan dat 20-jarig bestaan volgende week zaterdag vieren in de Spiegeltent hier vlakbij in het Stadspark onder de noemer Gaas Gaas Balkan Party. Ik stel voor dat we het programma eventjes gaan overlopen, want het start al in de namiddag met het Poppentheater.
2: Inderdaad. Wij vonden het belangrijk om de dag te starten om toch iets te doen voor de kinderen, want we hebben gezien op het programma van de Spiegeltent dat er eigenlijk weinig tot geen kinderactiviteiten zijn.
1: Kinderen waren over het hoofd gezien.
2: Voilà, en wij vinden dat wel heel belangrijk. Dus wij starten met een poppentheater. Ik denk dat de beoogde leeftijd is tussen 5 en 10 jaar. Mm-hmm. Maar we doen een aantal acties, onder andere voor jeugdbewegingen.
0: Ja. Ja, dat klopt. Dat is ook in samenspraak met de jeugdraad, wat dat wel fijn is. En eigenlijk iedereen van de jeugdbeweging mag gratis binnen. Dus ofwel met je groep, ofwel in uniform. Dus een oproep aan iedereen van de jeugdbeweging. Kom gerust af, doe je uniform aan. En dan mag je gratis genieten van een heel fijn poppentheater.
1: Ah, oké. Ik hoop dat ze het gehoord hebben. Na het poppentheater, dan is er de lange zangtafel. Vertel daar iets over. Wat mogen de mensen daarvan verwachten?
2: Wel, de lange zangtafel is eigenlijk een concept dat ooit bedacht is door Ruffin de Dekker. Mm-hmm. Die hopelijk de meeste Innoviters wel nog steeds kennen. Ruffin de Dekker was onze volkszanger uit Ninove, zeg maar. Dat was niet alleen zijn zanger, dat was ook een echte kunstenaar. Heeft van alles gedaan van Ninove. Maar hij is daarmee begonnen en het concept is heel simpel. Er zijn een aantal voorzangers, die zitten aan een lange tafel. Mm-hmm. Vandaar de naam. En die zingen liedjes en als

0: zijn eigenlijk allemaal meezingers. Dat zijn geen bekende nummers van op de radio of zo. Er zijn veel traditionele nummers bij. Maar dat zijn liedjes waar iedereen zich eigenlijk heel gemakkelijk mee kan identificeren. Dat zijn volksliedjes, dat zijn café chantants. Heel veel zaken die Ruffin ook zelf geschreven heeft. En gebracht heeft met zijn groep de Veske Volière en Balladeus vroeger. En aangezien we nu in Ninove komen zingen, gaan we heel veel doen met Ruffin. Dus de mensen die graag nog eens volle bak meezingen met die nummers, die moeten zeker langskomen.
1: Krijgen ze dan een boekje met de songteksten in?
0: Ja, dus wij drukken boekjes, alle teksten staan daarin. En we zijn met een stuk of 14 voorzangers en muzikanten die de boel trekken, maar iedereen kan eigenlijk meezingen.
1: En iedereen zingt mee. Oké, fantastisch. Embrum zorgt voor het volkbal. Waarom willen jullie hen erbij, Melanie?
0: We zochten nog iets. Dus we hebben al iets voor de kinderen. We hebben dan een groot zangfeest. En wij met Yatarara spelen maar later. Dus dan zochten we nog iets van, voor de diversiteit, maar ook een beetje voor alle leeftijden. Dus we hebben een folkgroep gebracht, die gaan bal spelen. Dus dan kan er ook gedanst worden. Dat is een heel ander soort dans op Yatarara. Maar de mensen van Embrun zijn ook van Ninove. De meeste toch. Eén daarvan is mijn broer.
1: Toevallig.
0: Er is zeker ook een link met onze streek. En wij vinden dat wel fijn om dat volkbal aan te bieden, omdat dat ook weer voor een divers publiek zoekt. Ook veel jeugd, denken wij. En het zorgt ook weer voor verbinding. Het gaat allemaal over dans, zang, beweging, samen zijn.
1: Het volkbal. Maar daarna is het nog niet gedaan. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik stel voor dat we even een kleine pauze inlassen. We hebben wat muziek. Ik heb wat muziek klaarstaan. Om al een beetje in de sfeer te komen, dan kunnen de mensen horen wat ze zich mogen aan verwachten. Mahala Rai Banda. Dit is Kibori. Dit allemaal.

0: Bij mij hier in de studio nog altijd Melanie en Luc van Ja Tarara. Volgende week zaterdag dan treden ze op in de Spiegeltent hier in Nienhoven. We waren daarnet gestopt bij het volkbal om het programma even te overlopen. Maar dan stopt het nog niet, want later op de avond is er nog Atacama met de special guest Bart Maris. Wat voegen zij toe aan deze avond, Luc?
1: Atacama is eigenlijk gegroeid uit Ja Tarara. Dat ben ik zelf, die eigenlijk house draait, maar samen met Rick, onze trompetist. Uh-huh. Daar is ook nog Jeff bij, die ook nog even bij ons heeft gespeeld. Dus het is echt house DJ met twee live trompetten. En Bart Maris is ook eigenlijk een Nienviter uit Meerbeke. Van de Maris-familie, ook een hele grote muzikale familie. Dat is een top trompetist. Hè. Die speelt bij Deus, die speelt bij Stromae. Speelt op dat level. Dat is echt een van de top jazz trompetisten. Wij zijn er grote fan van. En die komt ook gewoon mee, samen met ons mee. Draaien, dus dat is heel fijn. En we zijn daar eigenlijk 3 jaar geleden, als we de eerste keer in de Spiegeltent speelden, hebben we dan de eerste keer samen met hem gedaan. En dat was superleuk. En we kijken ook daar naar uit.
0: Op de tonen van housebeats.
1: Ja.
0: Kan je misschien naar de Tomorrowland gaan?
1: Nee, wat meer underground.
0: Artistisch. Daar is voor elk wat. Is ook een beetje underground.
1: Nee, dat is waar.
0: Oké, goed. We blijven hier in Nienhoven. Wat blijft jullie motiveren om hiermee door te gaan? Jij bent nog maar net gestart, maar...
2: Ja, ik ben toch nog altijd gemotiveerd.
0: Super gemotiveerd om...
2: wat blijft mij motiveren? Ik denk iedereen is... Ja, niet alleen de muziek, maar ook de vriendschappen, denk ik, binnen de groep. Nu, zoals Luc ook al zei, het is wel heel belangrijk voor ons. Het is niet alleen ons amuseren en feesten. De muziek moet ook echt goed zijn. De kwaliteit is ook wel iets dat gegroeid is, denk ik, doorheen de jaren. En waar we heel erg op inzetten. Maar het samen muziek maken is sowieso iets dat, dat mensen bindt. En ook, wij zijn een bende die, denk ik, allemaal een beetje dezelfde mindset hebben. De meeste zijn ook van Nienhoven, dat is al een speciale soort. Wij amuseren ons. Voor mij is dat heel belangrijk, dat ik het gevoel heb dat ik erbij hoor en dat we gewoon leuke momenten hebben samen.
0: Zijn er ook tieners, twintigers in de groep? Of welke leeftijd begint het?
1: Een paar twintig, eigenlijk 20 tot begin de 70. Dus dat is een...
0: 50, een marge van 50 jaar.
1: Okay. Maar dat maakt het heel fijn. Ik noem het een beetje familie. Het is echt mensen dat je leert kennen die... Waar je anders misschien niet direct zou mee samen zitten of zo, maar gewoon door de muziek, door samen te spelen, door samen dingen te beleven. Dat geeft echt een beetje het gevoel van familie. We gaan ook jaarlijks op weekend. Dat zorgt wel voor een band.
2: We hebben ook een eigen kookploeg.
1: Ja.
0: Voilà, kijk. Wat hopen jullie dat de mensen meenemen als ze volgende week zaterdag naar huis gaan na jullie avond?
2: Na onze avond. Vooral het gevoel dat ze heel blij zijn dat ze erbij waren. En dat ze tegen iedereen kunnen zeggen dat iedereen die er niet bij was echt een heel grote fout gemaakt heeft.
0: Oké, goed. Er is ook geen voorverkoop, heb ik gezien. Enkel aan de ingang kan je ticket kopen. Is dat een bewuste keuze?
1: Ja, dat is eigenlijk... We hebben een beetje voor het gemak gekozen. Anders moet je beginnen met kaarten gaan verkopen. We moeten die kaarten gaan verzamelen. In dat opzicht zijn we ook wat... Ik kan niet zeggen dat we een chaotische organisatie zijn. Maar we hebben zoiets van... Laat de dingen gebeuren zoals dat ze gebeuren. En niet te veel regels, niet te veel afspraken maken. Nee. En laat ons gewoon eenvoudig houden.
0: Ja, maar qua financieel is het misschien veiliger om al met voorverkoop te gaan werken?
1: Ja, maar veilig is niet altijd leuk. Nee.
0: Veilig is saai. Oké, ik snap het. Ja. Hoe ziet de toekomst eruit na 20 jaar Tarara, Melanie?
2: Ik zou zeggen, we beginnen met nog eens 20 jaar zeker. En dan zien we wel verder. Ik denk, wij hebben nu ongeveer, ik weet niet, rond de 14, 15 optredens per jaar. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wel best veel. Dus vooral in de zomer ook. Ook voor een groep, allemaal amateurmuzikanten. Allee, wij doen dat natuurlijk allemaal voor ons plezier. Dus dat is denk ik genoeg. Dus ik denk dat wij dat willen houden. Maar wie ben ik? Het ligt ook een beetje aan onze dirigent. Ik denk dat wij vooral willen voortdoen zoals we bezig zijn. En af en toe een keer een groot feest.
0: Oké. Zijn jullie nog op zoek naar nieuwe leden? Als er mensen zijn, muzikanten, die nu luisteren van ik wil misschien mij daar ook wel bij aansluiten. Kan dat? Of hoe gaat dat?
1: Ik denk zo nog de schuiftrompet, de tromboneschuiftrompet, dat we daar nog wel één of twee... Maar op zich zitten we echt goed qua muzikanten. En zijn we nu niet direct op zoek naar versterking of zo.
0: Nee.
1: Ja.
0: Oké, goed, voilà. Luc en Melanie van Ja Tarara, heel erg bedankt voor de komst hier naar onze studio. Uiteraard veel plezier volgende week en ook de andere optredens in de toekomst. En veel plezier met de Gaas Gaas Balkan Party, dus volgende week zaterdag.
1: Dankjewel.

0: young.
1: Miley Cyrus, used to be young. Het is 1 voor 6 geworden. Het zit er dus op wat mij betreft zometeen na 6 uur. Jean-Marc de Vroede in jouw radio tot 8 uur vanavond. En niet te vergeten, vanavond is er de Spiegeltent TD. In de Spiegeltent gratis entree. Spiegeltent TD van Radio Ninove en NKV. Kom zeker af, want het wordt een fantastische avond met allerleukste dansplaten. Wax, Building a Bridge to Your Heart. Dat wordt mijn laatste. Nog een paar secondjes kan je ervan genieten.

naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.com.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Langs de snelweg E34 in Arendonk is de politie al de hele dag op zoek naar een man die al 7 maanden vermist is. Hij verdween bij hem thuis in Harelbeke in West-Vlaanderen. Zo'n 130 mensen zoeken mee. Waarom ze precies daar zoeken, een heel eind van bij hem thuis, is niet duidelijk. In Brussel trekken duizenden mensen door de straten voor de Pride. Het is de 30e editie. De organisatie maakt zich zorgen over de rechten voor holibies en transgenders wereldwijd, ook bij ons.
3: Chaque année, nous sommes toutes et tous là pour le dire. Ces rues, ces places, cette ville nous appartiennent.
2: Door de Pride vermijd je best de omgeving van Brussel met de auto. Verschillende Europese landen praten met Iran over toestemming om de straat van Hormuz te mogen gebruiken. Dat zegt de Iraanse regering op de staatstelevisie. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. Vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen is de zeestraat zo goed als afgesloten. De brandstofprijzen zijn daardoor de hoogte ingeschoten. In Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze de Eiffeltoren illegaal waren binnengedrongen. Ze hingen daar een grote Palestijnse vlag op, een initiatief van Extinction Rebellion. Die organisatie wilde zo benadrukken dat de problemen in Gaza nog niet opgelost zijn. De situatie is er schrijnend en we mogen niet wegkijken.
4: Aujourd'hui nous refusons que tout le monde continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. Comme si était normal de laisser une entité coloniale massacrer une population sans bouger le petit doigt.
2: De actie vond plaats exact 78 jaar na de oprichting van de Israëlische staat. En Robert Lewandowski verlaat FC Barcelona. De Poolse spits scoorde dit seizoen 13 keer in de competitie en heeft zo'n flink aandeel in de tweede landstitel op rij. Maar hij kreeg geen nieuw contract meer. De missie is volbracht, zegt hij op Instagram.
5: It's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
2: Lewandowski is 37. Hij speelde 4 seizoenen voor Barcelona en maakte 119 doelpunten. Er valt af en toe een bui bij 14 graden. Tussendoor is er ook zon. Vanavond en vannacht blijft wisselvallig. De minima zakken naar een graad of 10. Ook morgen wisselvallig.
6: Are we gonna play house tonight? Or what?
7: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
6: Here we go!
7: De spiegeltent transformeert voor één avond in...
8: Discotheca Belgica.
7: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
6: Oh yeah.
7: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
8: Discotheca Belgica.
7: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
9: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
10: Radio Ninove.
11: Een goede avond.

Noah Kahn en Stick Season. Een goedenavond, ik ben er tot 8 uur bij jullie hier, Radio Ninove 95 FM. Niet vergeten, hij straks om 8 uur de party van het jaar in de Spiegeltent in Ninove. Blijven luisteren.

Spiegeltent. Dat is 12 dagen ontdekken, dansen en verbinden in het Stadspark van Nienhoven. Met op woensdag 13 mei We Will Rock de Spiegeltent met Mother Mercury en Fox and the Bullocks. Op donderdag 14 mei het vrijwilligersfeest van de stad Nienhoven. En op vrijdag 15 mei live stand-up comedy café met Peter Kluppels, Rob van Oudenhoven, Jeroen de Wulf en Jeroen Dijk. Vanaf 6 uur met gratis toegang. En op zaterdag namiddag 16 mei Jazz, Pop en Rockfest van de Academie Muziek, Woord en Dans van de stad Nienhoven. De Spiegel.

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Best!

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

Dat is zo van die dansmuziek die je vanavond kan verwachten in de Spiegeltent. Cato featuring John en Turn the Lights Off. Elke maandag van mei organiseert Sint Cornelius Parochie Nienove een concert aan de Kapel van Bevingen in Nijgen. Telkens staat een ander instrument centraal. Aanstaande maandag 18 mei om 20 uur is er live muziek van Christian de Raas. Die bespeelt het instrument klavecimbal. De tickets aan de kassa die zijn beschikbaar voor €5. Een plaatje reserveren dat kan. Dan via e-mail en dat naar tim.kerkinienove@gmail.com. tim.kerkinienove@gmail.com. Dit is Take That. Goedenavond.

Dimitri Vegas en Like Mike en Diplo. Samen maakten ze het nummer Hey Baby. In 1979 maakte de Amerikaanse zangeres Evie Stewart een discoversie van Knock on Wood. Eigenlijk een plaat van Eddie Floyd en Steve Cropper. Het nummer staat op haar debuutalbum met de gelijknamige titel. De single werd een top 10 notering in Nederland en ook in België. Nog steeds een goedenavond. U luistert naar Radio Nienhoven 95 FM.

0: Vrijdag 15 mei, dit is het nieuws uit Nienoven. Vanaf maandag kunnen studenten in Nienoven opnieuw terecht in buurthuis Berdam om te studeren. Tot en met 5 juli wordt de zaal elke dag opengesteld als rustige blokplek. Op weekdagen opent Berdam om 8 uur, in het weekend om 9 uur. Studenten kunnen er blijven tot 8 uur 's avonds. Reserveren is niet mogelijk, dus op tijd komen is de boodschap. Meer informatie vind je op de Facebookpagina Studeren in Nienoven. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
2: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
1: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
3: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Nienoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
2: Love Ninove.

Hey sexy lady van Chaggy, 2002 was dat. En even na het nieuws hoorde je Maxime met Gister. Dit is een hit uit 2021. Becky Hill en David Guetta. Hier zijn ze met Remember. I'm doing-

Ja, waar is de tijd? 1982. Rein Gold was dat met Dreiklangsdimensionen. De Ninose carnavalvereniging VES organiseert haar jaarlijkse bakschieting. Je mag je verwachten aan verschillende cafés spelen,

zoals bijvoorbeeld pitchesbak, shuffleton, bakschieten, darts en rad van fortuin. Er wordt gespeeld voor panklare hanen, braadworsten en zelfgemaakte spaghetti saus. De bakschieting vindt plaats in de bierstube De Wettel. Dat is gelegen aan de Stationsstraat. 67 is het, ja, in Nienhoven. Dit alles gaat door op vrijdag aanstaande 22 mei van 18:30 tot 23:00. Goedenavond, dit is Somber met Homewrecker.

met een sample in van Rick James Superfreak uit 1990 was dat MC Hammer en You Can Touch This. Katy Perry nog voor het nieuws van 7 uur. Graag tot straks.

0: is van mij.
1: Gary Hager brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hager en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.be.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou daarbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarom volgde een grootschalige reddingsoperatie, ze werd volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. In play-off 2 van het voetbal is Westerlo nog volop in de running voor Europees voetbal. Het ging met 0-1 winnen bij Charleroi. Westerlo komt zo op gelijke hoogte met Leiden Racing Genk en Standard en die spelen op dit ogenblik tegen elkaar. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e ritzege al. De Ecuadoriaan haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
2: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
1: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
3: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug. Here we go. De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
4: Discotheca Belgica.
3: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie. Oh yeah. Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
4: Discotheca Belgica.
3: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
5: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove. We love Ninove. En alleen de beste muziek. Radio
6: Ninove. Nogmaals een goede avond.

Mijn I Need van Olivia Dien. Welkom in deel 2. Nog tot 8 uur ben ik bij jullie hier bij Radio Ninove 95 FM. Nog niets gepland vanavond, wel geen probleem hoor. De spiegeltent is jouw redding. Wij zijn er samen met onze collega's van NKV voor de beste party van het jaar. En misschien zijn deze ook aanwezig vanavond. Duran Duran uit 84.

0: niet hoe ik zonder moet.
1: Je kan ze ook wel het podiumbeest noemen van het jaar. Hè? Ons eigen Pommelien Thijs met Ongewoon. De stad organiseert ook dit jaar een bloementuin en biomarkt. Je vindt er een ruim aanbod van één- en meerjarige bloeiende planten, kruiden, groenten en fruitplanten, waterplanten en bio- en artisanale streekproducten. De markt vindt plaats op de Graanmarkt, morgen zondag 17 mei. En dat van 8 uur morgen vroeg tot 12:30. Elke klant krijgt een gratis zakje potgrond per aankoopschijf van 10 euro. Dat is voor morgen dus. Nou,

Alex Warren en Fever Dream. Wild Cherry, wel, dat is een Amerikaanse fun rock band. Die waren actief tussen 1970 en 1979. De band is vooral bekend van hun hit Play That Funky Music uit 1976. En die hoor je nu.

Al een tijdje geleden, dat was er eentje uit 76. Mens Zelmerlo met Heroes, zometeen voor het nieuws, het regionale nieuws hier bij Radio Nienhoven.

Vrijdag 15 mei, dit is het nieuws uit Nienoven. Vanaf maandag kunnen studenten in Nienoven opnieuw terecht in buurthuis Berdam om te studeren. Tot en met 5 juli wordt de zaal elke dag opengesteld als rustige blokplek. Op weekdagen opent Berdam om 8 uur, in het weekend om 9 uur. Studenten kunnen er blijven tot 8 uur 's avonds. Reserveren is niet mogelijk, dus op tijd komen is de boodschap. Meer informatie vind je op de Facebookpagina Studeren in Nienoven. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be. Yeah, yeah. Radio Nienoven. We love Nienoven.

ook al een jaartje oud, hè? Het Holy Water van Marshmallow en Jelly Roll. Level 42 is een Britse jazz-funkgroep rond Mark King, de basgitarist, en Mike Lindop, de keyboardspeler. Hun grootste hits hadden ze in de jaren 80, en dat met de nummers Love Games, Lessons in Love, It's Over, To Be With You Again, Heaven in My Hands en deze daterend uit 1987. Hier zijn dus Level 42 en Running in the Family. Goedenavond.

Something on My Mind en de Purple Disco Machine. Wij van Radio Nienhoven en Carnavalsradio en KV, onze collega's dus, organiseren voor de derde keer de Spiegeltent TD. Dat is vanavond hoor. Het wordt een feestje met de beste partymuziek van vroeger en nu. Het gaat dus door vanavond, hola, straks ja, om 20 uur, niet lang meer hè. Het gaat door in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. En niet vergeten, de toegang is volledig gratis.

Dat was nog even rustig aan met Sienna Spyro en Die on the Hill. Ja, rustig aan, hè, want straks ontploft het daar in de spiegeltent binnen een paar minuten. Ik ga jullie laten. Volgende week zaterdag ben ik er uiteraard terug vanaf 6 uur. We gaan eruit met puur Belgische muziek. Het is er eentje uit 1991. Nog een goede avond. Dit is Soul Sister en Facing Love. Dag.

maar niet over. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via Spiegeltent Nienhoven.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brascaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, zowat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. In play-off 2 van het voetbal is Westerlo nog volop in de running voor Europees voetbal. Het ging met 0-1 winnen bij Charleroi. Westerlo komt zo op gelijke hoogte met Leiden Racing Genk en Standaard en die spelen op dit ogenblik tegen elkaar. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zegal. De Ecuadoriaan haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
3: Affermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
2: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
5: Here we go.
4: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
6: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
5: Oh yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
6: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
7: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

Janine over. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via Spiegeltent Nienhoven.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, ze werd volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zegal. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
3: Afermo, nu campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
2: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
5: Here we go.
4: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
6: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
5: Oh yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
6: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
7: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

brengt de zon naar Nienoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienoven. Tickets en info via spiegeltentnienoven.be.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, zowat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zege al. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Legnesund en Tjota.
3: Afermo, nu campione nazionale dell'Ecuador. Signori, signori, Jonathan Narváez.
2: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
6: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid. En vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.nl.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou daarbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, wat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zege al. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
3: Afermo, nu campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
2: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
4: What?
5: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
5: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
6: Discotheca Belgica.
5: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
5: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
6: Discotheca Belgica.
5: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via spiegeltentnienhoven.nl.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, ze werd volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zeeg al. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
3: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
2: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
0: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
4: Here we go.
0: De Spiegeltent transformeert voor één avond in...
5: Discotheca Belgica.
0: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
4: Oh yeah.
0: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
5: Discotheca Belgica.
0: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
6: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

Gary Hegger brengt de zon naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via Spiegeltent Nienhoven.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, ze werd volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zegal. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
3: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
2: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
4: De glorietijd van de Belgische discotheken komt terug.
5: Here we go.
4: De spiegeltent transformeert voor één avond in...
6: Discotheca Belgica.
4: Een bruisende dansvloer, vol nostalgie, live muziek en pure discotheek-energie.
5: Oh yeah.
4: Met een exclusieve retro house set van Bram en Leonard en full live band.
6: Discotheca Belgica.
4: Met DJ's Bart Reeves en Vince Nova. Discotheca Belgica. Op zondag 24 mei in de Spiegeltent in het Stadspark van Ninove. Info en tickets op spiegeltentninove.be.
7: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

naar Nienhoven. Tijdens de seniorennamiddag in de Spiegeltent. Muziek, sfeer en gezelligheid en vooral samen genieten. Met Gary Hegger en Larissa. De seniorennamiddag maandag 18 mei vanaf 2 uur in de Spiegeltent in het Stadspark van Nienhoven. Tickets en info via Spiegeltent Nienhoven.